0: 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar TV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Dit was zomer 87.

Wie vuur je dag? Als zonlicht leider die beschint. Nog nat van snij. Den schittert door schat van kleuren. Den zou je donder. Wie gebeurde? De glinnen riepen. Stijd in blauw. De stadje de is haaldaal haar. Muziek van teugel. Gaan die gulden dwaas eromheen. Ik of zien toe. In zomertijd, als vismaat, glint de geluid licht de drokte heen. Dan is een wilde wie die kroont.

was noordwestensteun. Oom Heunselt was een wilde beun. Gaan kerel, lobbypattenvent.

huisgaar om de vrun. In het hart van ons eigen grun. Als Glenn riep, lag in Parijs. Dan was bekend.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

de bakker, hij door boulanger. Twee koffie, dat is de café. Op vakantie naar La France, zo heet Frankrijk in het Frans. En ligt hij door United Best.

0: arrivait souvent de parler avec le machin. Et ça durait jamais longtemps. Parce que si on roulait côte à côte sur la piste, il y a toujours pour un commissaire.
1: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Smeltkroes.

Luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij RTV Go. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Van der Griend uit Leek. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smit. Ons eerste lied voor deze morgen is Eén naam is onze hopen en het is Samenzang.

een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt een lied, Als ik maar weet, en dit wordt gezongen door het mannenkoor.

In Lucas 5 lezen we over Levi. Daarna ging Jezus naar buiten en zag een tollenaar zitten die Levi heette, bij het tolhuis. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Lieve luisteraar, in het Oldambt weten veel mensen nog wat het betekent om beoordeeld te worden op afkomst, bezit of reputatie. In de tijd van Jezus gebeurde precies hetzelfde. De roeping van Levi is daarom best wel actueel. Levi was een tollenaar. De mensen uit zijn tijd hadden hun oordeel snel klaar. Levi heulde met de vijand. Hij moest wel iemand zijn die zich verrijkte over de rug van zijn eigen volk. Maar eigenlijk wisten ze verder weinig van hem. Ze kenden vooral het beeld dat over tollenaars bestond. Dat is opmerkelijk. Want als deze Levi inderdaad dezelfde persoon is als Matthäus, dan blijkt hij later een van de 12 apostelen te zijn. Sterker nog, in de opsommingen van de discipelen wordt hij vaak voor Petrus genoemd. En in zijn evangelie laat hij zien dat hij diep heeft begrepen wie Jezus werkelijk is, namelijk de beloofde Messias van Israël. Hoe dan ook, zat Levi eerst buiten de kring van Jezus. Mensen liepen liever met een boog om hem heen. Hij hoorde niet bij de nette, gerespecteerde mensen. Hij was een van die figuren waarvan men zei, daar moet je maar niet te veel mee omgaan, hoor. Maar dan komt Jezus voorbij. Niet vluchtig, niet afwijzend, niet met een vooroordeel, al helemaal niet met een oordeel, tenzij zijn oordeel vrijspraak was. Jezus ziet Levi en weet wie hij is. Maar dat doet er niet toe. Hij spreekt hem aan met twee eenvoudige woorden. Volg mij. En Levi staat op. Hij laat zijn gevangenis achter en volgt Jezus. Zo kort vertelt Matthäus het zelf. Maar in die paar woorden ligt een wereld van genade besloten. Jezus ziet niet alleen wat een mens geweest is, hij ziet ook wat die mens door Gods genade kan worden. Dat is een troostrijke boodschap. Want wij mensen kijken vaak naar etiketten, rijk of arm, geslaagd of mislukt, eigen volk of vreemde, maar Jezus kijkt dieper. Misschien is dat ook wel de les voor ons. Er zijn mensen die we gemakkelijk over het hoofd zien. Mensen die anders denken, anders leven, of een verleden meedragen waarover gesproken wordt, net als Levi. Toch kan juist in zulke mensen iets zichtbaar worden van Gods werk. Levi werd niet alleen een volgeling van Jezus, hij werd zelfs de schrijver van het evangelie dat ons vertelt dat Christus Immanuel is. Dat God met ons is. Daarom hoeven we elkaar niet eerst volledig te begrijpen voordat we elkaar lief hebben. We mogen elkaar zien door de ogen van Christus. Want waar Jezus mensen roept, verdwijnen menselijke etiketten naar de achtergrond. Daar ontstaat gemeenschap. Daar ontvangen buitenstaanders een plaats. Daar blijkt telkens opnieuw dat Gods genade groter is dan het oordeel dat mensen over ons hebben. Groter zelfs dan het oordeel dat wij over onszelf hebben. Maar goed, dat ontdek je als je Jezus volgt. En je kunt hem alleen maar volgen als je hem in je leven voorop laat gaan. En jij er dus achteraan. Je kunt hem alleen maar volgen als je van je plaats afkomt en instapt in zijn beweging. Net als Levi, of Matthäus, of wie dan ook. Levi kwam in beweging. Hij verliet zijn kantoor en nodigde Jezus in zijn eigen huis uit. En dat niet alleen. Al zijn vrienden, net zulke zondaren als Levi, nodigde hij uit aan zijn tafel, ter ere van degene
die hem uit de duisternis tot zijn wonderbare licht van God geroepen had. Ter ere van Jezus. Ter ere van de Messias van Israël. Ja, die. En nu jij, of u, volg je me nog? Vraagt Jezus je vandaag. Wat zeg je dan? Dank u wel, Jezus, dank u wel dat u mij niet voorbij gegaan bent. Wijl gij anderen zegent, heiland, zegen u ook mij. Gij zijt al mijn troost, o heiland. Ja, mijn troost geheel, in de hemel en op de aarde, blijft gij steeds mijn deel. Amen. We gaan luisteren naar het prachtige lied Neem de wereld, geef mij Jezus.

Ik heb voor deze morgen één agendapunt. En dat is samen zijn en samen elkaar ontmoeten. Hervormde Kerk uit Oostwold organiseert deze middag een tentdienst in de tent op het voetbalveld van VVS Klinkerstraat te Oostwold. Om 3:30 is de inloop voor koffie en thee. Om 4:00 begint de tentdienst onder leiding van dominee Hoekman. Deze gaat voor in de dienst. En tegen 6:30 is er gezamenlijk eten. De toegang is gratis, dus u bent daar allemaal van harte uitgenodigd. We gaan verder met het lied Nader mijn God bij u, en het wordt gezongen door het Urker Mannenkoor Halleluja.

Dit was Smeltkroes met een overdenking door dominee Van der Griend uit Leek. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 bij RTV Koog. We besluiten ons programma met het lied Mijn Jezus, ik hou van u en het is samenzang.

0: nieuws van 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

prachtig nummer van Simpel, liefdeslied, weet dat. En dat was Zero Worship met Christian Verhoerd en Javed en Sifra Becks. Het tweede nummer. Oh nee, ik moet eerst even vertellen wat we doen vandaag. Ja, u luistert naar weer een aflevering gospelprogramma Dabar. Eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde. En elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. Met nog daarvan een herhaling op donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Gismet. En we gaan verder met Mosaic Worship Ruach.

Tiffany Hudson was dat. Finding fire in my bones. Get ready, get ready, get ready. So, of course, it's time to go. Het volgende lied wat we gaan draaien is van Thorin Wells. Breathe on it. En als je het filmpje bekijkt, het staat er nu niet op. Moet je toch even kijken, want het is niet leuk wat het onderwerp is. Ga maar even luisteren. Breathe on it.

Een uitspatting van Phil Wickham. Wie is er waardig om de boekrol te openen om ons te redden? En dat is natuurlijk onze Heer Jezus. En dit was een exclusieve optreden live op de Calef Center, waar de prijzen werden uitgereikt. En we gaan naar een ander nummer, ook vrij nieuw. Red Rocks Worship, Sidney Beckham, Who You'll Always Be.

Met mijn her, die wou er een nummertje aan vastknopen. Nog een keer hetzelfde nummer, Finished Work. En dat gaan we niet toestaan vandaag. We gaan wel luisteren naar Brandon Lake. Hij heeft een prachtig nummer gedaan. Ook dit jaar is pas uitgekomen. The Answer is On.

Brandon Coe, My Only Hope. En dat was het ene laatste muziekje van deze aflevering van Babar. Volgende week zijn we er weer en ik hoop dat u dan ook luistert. We sluiten af met Cherish Music en dat is een live optreden in de Bovenkerk in Kampen. Mijn verlosser leeft.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

terug naar de jaren 60 met Johnny Burnett en You're 16. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis en dan probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Ja, Johnny Burnett, je hoort er niet zo vaak meer. Komt waarschijnlijk omdat hij zo oud is, dat liedje. Maar wij blijven ze gewoon draaien. Al die lekkere liedjes van vroeger. Het is 21 juni vandaag. Het is vandaag de 76e verjaardag alweer van zanger John Paul Young. En je zou John Paul Young kunnen kennen van deze hit uit de jaren 70. Dit is Standing in the Rain.

De jaren 80 dit, Larry Spee en How Many Times. En daarvoor John Paul Young. Hij is 76 jaar geworden vandaag. En we draaiden zijn hit, zijn meezingen, Standing in the Rain uit de jaren 70. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van... Hey, wat is dit op mijn radio? Nou, je luistert naar RTV Go, naar de Gouden Middenweg. Waarin wij tot de klok van 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1983. Maar ja, weet je nog wat er toen allemaal gebeurde in de wereld? Ik neem je even mee een kleine terugblik. 1983 was het jaar dat de CD de opvolger werd van de LP. Door deze uitvinding van Philips en Sony kon je dus ook je favoriete muziek onderweg afspelen door bijvoorbeeld een Discman. Ja, dat kon niet met de LP, want als je dan zeg maar zo'n ding meenam, nou die naald, als die maar even heen en weer schudde, dan nou, had je een dikke kras op de plaat hoor. 1983 was ook het jaar dat in Winschoten het overdekt zwembad werd geopend. En in 1983 ging presentator Ralf Inbar verborgen camerafilmpjes maken. Het werd de start van het legendarische tv-programma Bananensplit. Ja, de muziek van 1983, dat was leuk hoor. Maar eentje sprong er bovenuit, een gezellige meezinger. Ja, je kent hem vast nog wel. De Shores waren dit, of zijn dit, en come on.

0: het zijn leuke teksten hoor. It's gonna be alright when you're on my side. De formatie Smile was dit, Nederlandse band. Hit hadden ze met het liedje in de jaren 70. En over hits gesproken, daarvoor een hit uit 1983. The Shorts en Come On, Ça Va.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70, dan zit je goed hoor in dit radioprogramma. Met straks een band uit de jaren 70 die zingt over januari. Maar eerst Gallagher en Lyle.

0: zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig, hoor. Uit de jaren 70, dit is de formatie Pilot en January. En daarvoor Gallagher en Lyle en I Wanna Stay With You.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: En in De Gouden Middenweg nog leuke liedjes onderweg, al zeg ik het zelf. Vulcano, ken je Vulcano nog? Ze zingen straks van een beetje van dit en een beetje van dat. Robert Palmer gaan we ook nog draaien. En ook nog Chef Special. Je hoort ze allemaal na deze van Ede Stol. En hij schenkt zich naar Hoorn in.

ons nog een in. Les moest meer om, no dokter, het blauw was veel te doen. Dan kreeg ik tabletten, hij reed het als het begon. Maar onderwegs no roestouw, dan schoot om wat in zin. Wat zongen toe zijn keuken, wie schenken ons nog een in.

visport, wie schenken ons nog een in? Dat heiderenheid in spijden is u nou wel bekend. Dan vroeg ik aan zijn dokter, hoe krieg ik hem ontwend? Jij zei zo'n popje naar als, doch ook nooit tegenin. Ik heb maar een recept, wie schenken ons nog een in? Lest was ik weer in Bavels, dan leek het nooit te fris.

0: Chef Special hoorde je en Try Again.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1978. En we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Want dan die van 1978. Ah, zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Mighty Sparrow met Only a Fool Breaks His Own Heart. Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Yvan Elleman zong If I Can't Have You. Henk Wijngaard, hij stond erin met De Vlam in de Pijp. Billy Joel kwam nieuw binnen met She's Always a Woman. En Boney M stond erbij met The Rivers of Babylon. Nummer 30. En wij draaiden nummer 30. Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Nummer 30.

leuk hè, om deze nog eens een keer weer terug te horen van Vulcano. Een beetje van er dit en een beetje van er dat. En die hoorde je naar Robert Palmer met The Best of Both Worlds. Straks nieuwe muziek op de radio van Roxanne Hazes. Maar eerst deze van Virtue Sharkey en A Good Heart.

Nieuwe muziek op de radio. Roxanne Hazes en Tranen in de Gift Shop. En daarvoor Fergie Sharkey en A Good Heart.

Als ik zo zing, schenkt hij de money morning in? Ja, daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij, hè? Niet alleen een tompoes of een roze koek, nee! Er hoort ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Zoals deze van Mary J. Blige en Family Affair. En geniet van je koffie, hè?

0: Ideeënvanger en Geef Me Zen. En die hoorde je naar Mary J. Blige en The Family Affair. En dit zijn de muzikale klanken van Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. En als je de tekst kent, mag je lekker meezingen.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
0: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

UB40 samen met Afrika Bambaataa. Ja, hij overleed eerder dit jaar, Afrika Bambaataa. Ik dacht van, ik ga hem toch een keer draaien. Ook omdat het zo goed past bij het weer. You Make Me Reckless. En we begonnen even na de klok van 11 uur met ABBA. En zij zongen over Summer Night City.

Zo is het hoor, je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, en aan de muziek kan er niet liggen vandaag. Want de vrolijke noot op de radio komt nu van Münchener Freiheit. En 1000 Mal Du.

Een gezellige meezinger van Jan Smit en Tranquilo. En daarvoor, ja, ook zo'n gezellige meezinger, hè. 1000 Mile Du van Münchener Freiheit. In

Jeugdige muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, och, wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Zoals bijvoorbeeld bij deze, Jim Croce. And I'll have to say, I love you in a song.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

George Benson uit de jaren 80 en Lady Love Me. En die hoorde je naar Jim Croce. And I'll have to say I love you in a song.

het is RTV Go op je radio. En ik gooi grunnigse muziek draaien. Erwin de Vries. En hij zingt over schansen en stad.

0: het is een willekeurige donderdag vandaag. In 1985. Je luistert naar Hilversum 3. Het is de Tros die uitzendt met de Havermout Show. Disjockey van dienst, Karel van Kooten. Het had zomaar kunnen zijn dat hij dan dit liedje op de radio had gedraaid. Frank Boeien. En de Kronenburgpark. Hey, er is Ronnie Jorig verdorgen.
1: Congratulations.
0: Ja, congratulations, want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Ray Davies van The Kinks. Hij is vandaag 82 jaar geworden. Ray Davies. Nou, je zou hem kunnen kennen, Ray Davies en The Kinks, van deze. I'm so tired of waiting for you.

0: liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze van Evelyn Thomas en High Energy. En daarvoor draaien we de Kings. En I'm so tired of waiting for you. Ray Davies van de Kings. Hij is 82 jaar geworden vandaag.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1971. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1971. Ah, ik denk dat je ze wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere The Doors met Lover Medley. The Sweet met Funny Funny. Ike en Tina Turner hadden een hit met Proud Mary. The Rolling Stones stonden erin met Brown Sugar. En The Sweet kwam nieuw binnen met Coco. Nummer 30. En wij draaiden nummer 30. Het zijn The Birds. And I trust everything is gonna work out all right.

0: Uit de jaren 80, dit is Simple Minds and Promised You a Miracle. En daarvoor uit 1971, The Birds and I Trust Everything is Gonna Work Out Alright. Ja, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Falco. Ken je hem nog? Dus ik dacht van, weet je wat, het mag wel eens een keertje weer. Falco op de radio. Rock me Amadeus.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

met dat leuke bandje uit België. Lenny en de Wespen zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met The Power Station en Some Like It Hot.

0: Tot na het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
3: Goeiedag muziekvrienden, daar zijn we weer voor een uurtje nostalgie bij deze zender. En we gaan deze keer terug naar de jaren 70, om precies te zijn 76, 77 en 78. En wat hebben we dan zoal? Nou, we hebben straks Lockers en Messina, maar we hebben ook Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash & Young, maar ook weer de houseband, de Shirts en de Motors komen voorbij. En wat natuurlijk voorbij gaat komen, die geschiedenissen van de alarmschijf, de muzikale tv-tips en straks in de cover een oproep om bij elkaar te blijven. Zo zou je het kunnen uitleggen, maar daar gaan we straks meer over vertellen. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. En zoals gezegd beginnen we met Jim Messina en Kenny Loggins. Zij speelden eerst ieder in allerlei bandjes, maar ze besloten in 1969 dat ze niet meer wilden optreden. Ze werden respectievelijk producer bij Columbia Records en fulltime componist. En de nummers van Kenny Loggins, die componist dus, werden opgenomen door onder andere de Nitty Gritty Dirt Band. En na een tijdje haalt vriend en platenbaas Don Ellis hem over als soloartiest binnen te komen bij Columbia Records. En voor zijn eerste soloalbum wordt Kenny Loggins geholpen door producer Jim Messina. En het klikt zo goed tussen beide mannen dat ze besluiten als duo verder te gaan. En daarom kreeg het album, het eerste album van hun ook, de titel Kenny Loggins with Jim Messina Sitting In. En van deze LP komt ook een hitsingle, Your Mama Don't Dance. En Jim Messina haalde hiervoor de inspiratie van zijn eigen ouders. Dan kun je wel even zeggen hoe goed hij dan in het dansen water. Later zou de nummer gecoverd worden door de Australische band The Bootleg Family Band, door Elvis Presley en door de Amerikaanse rockbands INT en Poison. Die maakte er echt een rockversie van. Maar dit is het origineel, Your Mama Don't Dance.

En dat was hem helemaal. Luggins en Messina's openen van muziekarchief voor vandaag. Your Mama Don't Dance. 1976 is het jaar toch al waar we in begonnen. En in dat jaar brengt Paul McCartney samen met zijn groep Wings het album Wings at the Speed of Sound uit. En van dat album worden de singles gehaald Let Them In en Silly Love Songs. En na de release van de LP gaat de groep op tournee, de zogenaamde Wings Over America Tour. En op het album werd Paul McCartney bijgestaan door zijn vrouw Linda, Jimmy McCulloch, Joe English en Danny Lane. En dat was de setup van de Wings Band van die tijd. We gaan luisteren naar de Silly Love Songs.

Wrong With That. Ja, we hebben nog steeds allemaal van die liefdesliedjes. Dan zou de popmuziek een heel stuk minder zijn als we die eruit zouden filteren. Dan zou je in de cover ook wel weer mee kunnen doen trouwens. Daar is eigenlijk een plaat in en hebben daar deze keer in gekozen. Met twee titels in de loop der tijd. Let's Stick Together, maar dat wordt ook soms uitgevoerd als Let's Work Together. Originele artiest is Wilbert Harrison. Hij had zijn grootste hit al in 1959 met de bekende Kansas City. En als opvolger verschijnt in 1962 Let's Stick Together. Maar dat nummer werd helemaal niet opgepikt. Door radiostations, niet door luisteraars, niet, zou ik maar zeggen. En jaren later probeerde die Wilbert Harrison het nog een keertje. Maar toen had hij het omgedoopt tot Let's Work Together. Een beetje meer algemene titel misschien. Met een cover van die versie scoorde de groep Can't Heat vervolgens een hit. En onze coverversie is van Brian Ferry. Het is afkomstig van zijn soloalbum Let's Stick Together. En hij brengt het uit als zijn band Roxy Music in 1976 voor de eerste keer uit elkaar gaat. Van die LP worden twee singles gehaald. De eerste is dat The Price of Love. Ook een cover natuurlijk van de Everly Brothers. En zoals ik al zeg, het titelstuk Let's Stick Together. Die is die andere single die van dat album komt. En onze cover voor vandaag bereikte destijds in Engeland en in Nederland de top 5. En we gaan dus twee keer luisteren naar Let's Stick Together. Want we hebben die eerste versie van Wilbert Harrison natuurlijk gepakt. Want dat was het origineel. Die komt straks. Eerst Brian Ferry. Let's Stick Together.

0: Helemaal terug naar de krochten van de rock'n'roll muziek, zou ik bijna zeggen. Wilbert Harrison en Let's Stick Together, het origineel van de coverversie die we daarvoor hoorden van Brian Ferry.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
0: En zo af en toe komt er nog nieuw werk van Eric Clapton uit en hij is nog steeds regelmatig op tournee. En toch is hij al actief vanaf zijn 17e jaar en toen ging hij namelijk spelen in de band The Roosters. Verder speelde hij in de loop van zijn carrière in bands als The Yardbirds, John Mayall's Bluesbreakers, in Cream, in Blind Faith en Derek en The Dominoes. En daarna gaat hij solo verder en bracht natuurlijk in de loop der tijd vele albums uit. En één daarvan, misschien voor sommigen wel de bekendste, de beste, is Slow Hand uit 1977, genoemd naar Clapton's bijnaam. En op deze LP staat Clapton's klassieker A Wonderful Tonight, Lay Down Sally en Cocaine. Allemaal hits. Maar ja, wij zijn een beetje eigenwijs. Wij kiezen dan voor een andere track. Een compositie van Eric Clapton zelf. Hier is Next Time You See Her.

0: alarm schijf.
1: De geschiedenis van...
2: Alarm! Ja, die knalt er dan gelijk in, zo'n jingle, als zo'n plaatje lekker rustig afloopt. De alarmschijf die gekozen werd op 18 juni 1977. Daar gaan we het over hebben. Just a Song Before I Go van Crosby, Stills en Nash. Afkomstig van hun album CS&N. En voor dit album waren de heren na diverse soloprojecten weer samen de studio ingedoken. En dat was ook het eerste album weer zonder Neil Young. De single is Just a Song Before I Go, die werd geschreven door Graham Nash. En hij schreef het destijds op Hawaii in zo'n 20 minuten... terwijl hij moest wachten op het overtrekken van een regenbui. Goh, dat zou nou gisteravond ook weer inspiratie opgeleverd moeten hebben voor diverse mensen. Het album CS&N en de single Just a Song Before I Go werden een groot succes in Amerika. In Nederland bereikte de single na die alarmschijfverkiezing de 22e plek... en was uiteindelijk hun laatste hit hier in Nederland. Crosby, Stills, Nash. En deze keer geen Young.

0: Dat was hem helemaal. De Crosby, Stills en Nash en de song Before I Go. Brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En we hebben natuurlijk vanavond om 5 minuten voor 8:30 op NPO 3... Pinkpop 2026 live. Met de reportages en beelden van onder andere de editors... Frans Ferdinand, Thijs Boontjes, Suzanne en Freek en The Cure. En maar om 8:45 kun je naar de NDR toe gaan... voor de uitzendingen Schlagers die ze kennen zullen... met groot succes van onder andere Die Prinsen... Connie Francis, Jurgen Marcus, Katja Epstein... Reinhard Meij, Semenio Rossi, Udo Jurgens, Matthias Rijm en Andrea Berg. En iets heel anders is dan weer op BBC 2 te zien... 9:45... De Princess Trust Rock Gala uit 1986. Dat is een jubileumeditie destijds van dat goede doel-evenement in Engeland. Met optredens van onder andere Big Country, Level 42, Susanna Vega, Birthday Party met daarin Phil Collins, Mitch Ure, Mark Knopfler, Rod Stewart, Elton John, Eric Clapton, Joan Armatrading, Howard Jones, Paul Young en Tina Turner. Ik wil een paar grote artiesten op het podium hebben staan, dan moet je daar even naar kijken. En op BBC 2 gaan ze vanavond 10:45 verder met de Tina Turner's Wildest Dreams. En dat is een live concert van september 1996 vanuit de Amsterdamse Arena. Gaan we naar de zondag toe. Natuurlijk dan om 7:45 op NPO 3 weer Pinkpop Live. Met weer beelden met de onder andere. Ze hebben een beetje een Brabantse thema erin gegooid. Met Brabantse artiesten. Rowan Hezen, Beppie Kraft, Pablo van der Poel van The Wolf, weet je wel. Blackbird en verder natuurlijk ook The Foo Fighters, Youngblood, Direct en White Lies. Op BBC 2 om 11:00 precies Later with Jules Holland met de optredens van diverse artiesten. Ik kon nog niet achterhalen op de site van de BBC welke artiesten precies, maar dan moet je maar even gaan kijken morgenavond. Op diezelfde zender hebben we dan om 11:45 een verslag van Transmit, en dan allemaal zonder klinkers geschreven, maar dat maakt niet uit, ik spreek het gewoon met klinkers uit. Een festival vanaf de Glasgow Green, met onder de C-Mat, Amy McDonald, Sky Newman en Lewis Capaldi. En dan nog 2 tips voor de komende week. De maandag om 5:10 op NPO 1 de arbeidsvitamine quiz met teams als Cor Bakker en Makok tegen Do en Niger Karoze en Nora Akasha en Remco Veldhuis. En volgens mij is dit gewoon een herhaling van eerder. En dat doen ze op de dinsdag nog een keertje weer. Met andere teams wel weer om 5:10 op NPO 1. De arbeidsvitaminenquiz. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Nou, dat is fijn dat je dat doet. Hè? Nou, dat kun je mooi meekrijgen wat we nu gaan doen. 1977 zijn we dus ondertussen wel alleen aangekomen. Toen schreef Carly Simon samen met Marvin Hamlisch en Carol Bayer-Sager... nummer Nobody Does It Better. En ze deden dat voor de James Bond film The Spy Who Loved Me. Carly Simon werd geboren op 25 juni 1945... en begon haar muzikale carrière in 1964... samen met haar zus Lucy als de Simon Sisters. In 1966 trouwt hij Lucy en verhuist Carly naar Frankrijk. In 1967 gaat ze weer terug naar Amerika... en door allerlei oorzaken verschijnt pas in 1971 haar debuutalbum. In 1972 heeft ze een hele grote hit natuurlijk met You're So Vain... en trouwt ze met James Taylor. Pas in 1977 heeft ze haar volgende hit in ons land. En dat is met deze dus waar we het al over hadden. Nobody Does It.

And nobody does it better. En daar kunnen ze allemaal het etiketje in de house in Amerika van opplakken van soft pop. Carly Simon was dat in 1977. We gaan verder met The House Band. En dat is een Amerikaanse, moet je mij horen. Het is een Amsterdamse band. En die is voortgekomen uit muzikantencollectief dat jarenlang actief was in de Hilversumse radiostudio's, in het Amsterdamse Paradiso en als huisorkest van de VPRO. Naast de vaste leden bassist Peter Smit en gitarist Harry Hattold was de House Band eigenlijk net een soort doorgangshuis. Dan kwamen er weer die in spelen en dan speelden die er weer een tijdje in. Naast hun radiowerk begeleidden ze buitenlandse artiesten en traden ze behoorlijk veel op. 1977 wordt hun eerste echte eigen album uitgebracht, die luistert naar de titel Sympatico. En de hoes daarvan is getekend door striptekenaar en grafisch ontwerper Joost Zwarte. En dat is dan ook heel duidelijk te zien. En van dit album worden twee singles uitgebracht. Dancing Shoes en deze Don't Lose Your Love.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Ja, en we zitten nog even na te genieten van de houseband met die fantastische zangeres die daar de hoofdrol pakte, Flora van Zutphen. Van de ene zangeres naar de andere zangeres, dan hebben we het over Annie Golden en haar groepje The Shirt. Die bestond verder uit drummer John Crisoni, gitarist Arthur LaMonica, bassist Robert Racchioppo en toetsenist John Piccolo. En ze zijn allemaal afkomstig uit de New Yorkse wijk Brooklyn en speelden veel in de legendarische club GB's. En Tell Me Your Plans, dat was natuurlijk hun debuutsingle en werd in 78 alleen een hit hier in Nederland. En hun debuutalbum The Shirt, die werden opgenomen in de Londense Wessex Studios. En na hun hit Love and Walk Away uit 79 werd het redelijk stil rond The Shirt. Maar daar had er natuurlijk ook alles mee te maken dat Annie Goldie verder ging als actrice in diverse films en op Broadway. Maar wij hebben natuurlijk nog steeds warme herinneringen aan dit nummer Tell Me Your Plans.

shirt and tell me your plans. Nou, ik weet wat voor plannen we allemaal hebben. Gaan we niet over hebben, ga ik niet vertellen deze keer. We gaan verder met de band The Motors. En de kern van die band The Motors bestond uit Nick Garvey en Andy McMaster. En ze speelden eerder in de groep Duck Deluxe. En ze startten The Motors in 1976. En die Garvey en McMaster maakten samen enkele demo's. En die stuurden ze natuurlijk op. En daar werd goed op gereageerd. En toen besloten ze de groep maar uit te gaan breiden. Want met z'n tweetjes was ook niet alles. En daar kwamen bij Ricky Wurman en Bram Tchaikovsky. Ze debuteerden in maart 77 in de bekende Marquee Club in Londen. En als eerste single werd Dancing the Night Away uitgebracht. En de volgende single van de band The Motors is natuurlijk Airport. En dat werd hun doorbraak hier in Nederland. En wordt nog steeds gezien als hun grootste hit aller tijden. En ook eigenlijk hun enige hit in onze top 40.

Oh, you took my lady to another place, airport. Ja, dat zo gaat dat. Een afscheid nemen heet dat ook wel eens. Motors uit 1978. En na succesvolle albums als Nightingales and Bombers en The Roaring Silence heeft Manfred Mann's Earth Band in 1978 opnieuw een hitalbum met de album Watch. En daarop staat ook de single Davies on the Road Again. Het is een cover van Joe Simon's versie uit 1970. En die Joe Simon zat ooit in de groep The Electric Flag. En hij schreef Davies on the Road Again samen met Robbie Robertson van de band. En de single successen van Manfred Mann's Earth Band bleven in die tijd een beetje achter bij de albumverkopen. En toch weet Davies on the Road Again nog de 15e plaats in de top 40 te halen. Maar ze brachten ook een prachtige live-uitvoering in die tijd uit. En daar hebben we voor gekozen deze keer, bijna 6 minuten lang, Davies on the Road Again, Manfred Mann's Earth Band.

Live was dat Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band. En dan blijf ik het zo bijzonder vinden. Hebben ze prachtige muziek, een mooie solo van Manfred Mann zelf op zijn toetsen. En dan eindigde dat. Zo van wat een einde aankomen. We weten eigenlijk niet hoe we dit verder moeten doen. Ze hadden hem ook gewoon kunnen uitveden met applaus van het publiek, zeg maar. Ik kijk naar de klok. Ja, we hebben nog tijd voor één nummertje. Dat is een nummer afkomstig van het album Moonflower van Carlos Santana. En dat album verschijnt in 1977. En natuurlijk moet ik zeggen Carlos Santana, maar natuurlijk met zijn band. Het is deels een live en deels een in de studio opgenomen album. En de muziek is een mix natuurlijk van Latin en blues rock. De dubbel LP bereikt in Amerika, Engeland en Nederland de hoogste plaats in de albumlijsten. En van het album komen een paar singles. Let the Children Play, She's Not There en een plaat waar wij graag mee willen afsluiten vandaag. Hier is I'll Be Waiting. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

vida.

0: blijven.
1: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met de 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Tahiti en The Summer is Magic.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Playa Hitty, Playa Hitty. Ik wil er vanaf zijn. Maar goed, The Summer is Magic. Het leek mij een origineel nummer. Want het is 21 juni vandaag, mensen. Ja, vanochtend even voor 8:30. Toen stond de zon het dichtst bij ons. Boven de meest noordelijke keerkring, zeg maar. En dan is het officieel zomer in Nederland. Nou, afgelopen vrijdag heb je al gemerkt dat het weer voor het weer is te lang komen, zeg maar. Nou, welkom bij de gezellige zondagmiddag. Ja, een rustige uitzending vandaag. We gaan ons niet te druk maken. We hebben onze vaste rubrieken ook allemaal overboord gekieperd. En we gaan gewoon 3 uur lang lekker veel muziek draaien. We gaan meteen verder ook met Justin de Wild en Cheerio.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

0: break my heart.
1: Een Albanese, Brits, Kosovaarse zangeres is het. Deze Dua Lipa in Break My Heart. Daarvoor de Beatles, vaste gasten in dit programma. Form From Me To You. En Justin de Wild zijn het begin van het blokje van drie met Cheerio. Ja, Jermaine Jackson en Piazzadora, daar gaan we mee verder. Vroeger stonden ze in de tv-gids, dat ze gedraaid werden in de playlist van de Arbeidsvitaminin op Hilversum 3 toen nog. Ja, dat stond in de tv-gids dus. En kleine Michiel, die ging dat allemaal doorlezen. Nou, vandaag het staat niet in de tv-gids, maar ze zitten wel in de gezellige zondagmiddag. Jermaine Jackson en Piazzadora, When the Rain Begins to Fall.

0: Manuela. Manuela.
1: Hij heeft wat losgemaakt hoor in de tijd, deze Jacques Herp met Manuela. Ja, een enorme hit. Plaats in plaat was het. Er vond er ook nog een songfestival mee in Polen. En er werden toen heel veel meisjes geboren begin jaren 70 die Manuela werden genoemd. Ja, dat komt allemaal door deze Jacques Herp met Manuela, een Nederlandse versie van een Duits origineel van, even kijken, Gunnar Welz uit 1970. Daarvoor Suzanne Freek. Ja, misschien dat er ook wel veel meisjes nu Suzanne en jongens Freek worden genoemd. Maar je hoorde hun nieuwste hit in ieder geval halverwege. En wij gaan zo'n beetje halverwege dit eerste uur van de gezellige zondagmiddag verder met muziek van Grace Jones.

0: was er vorige week al mee begonnen in de gezellige zondagmiddag om ieder uur even een voetbalplaatje te draaien. En deze was volgens mij nog niet voorbijgekomen. André Hazes en het Nederlands elftal. Wij houden van Oranje. Jij kan het natuurlijk nog eventjes volhouden, want Nederland zit nog in de poolfase. Ja, als ze eruit liggen, dan wilde natuurlijk niemand nog iets van weten van al die voetbalplaatjes. Maar nu, ik dacht, ik kan ze nog wel inplannen voor vandaag. Dus de komende 2 uren hoor je ook nog 2 voetbalplaatjes in ieder geval voorbij komen. Goed, voorafgaand aan André Hazes hadden we Wadaas en een cover natuurlijk van Roy Rienes en Pedaalhammer. Hun hit Carnaval in het Noorden. Carnaval in het Noorden, moeten we dan zeggen. Gewoon lekker op zijn Gronings. En het blokje van 3 begonnen we met Grace Jones en Slave to the Rhythm. We gaan verder met muziek Nederlandstalig, maar niet uit Nederland, maar uit België. Ja, deze man was ook mateloos populair destijds. Koen Wouters van Clouseau. Die zijn ze met 1 miljoen vlinders.
1: Ik heb

Zo 1 miljoen vlinders, daarna de Bee Gees en Staying Alive. Een discoplaat bij uitstek natuurlijk. En daarna hadden we Nancy Sinatra, ook leuk om weer eens terug te horen. These Boots Are Made For Walking. We gaan verder met Alcazar, een groepje uit Zweden. En die hadden aan het begin van deze eeuw een paar hitjes. Crying at the Discotheque, daar braken ze mee door. En daarna kwam ook Sexual Guarantee als een goede opvolger daarvan. En als derde kwamen ze met Don't You Want Me, een cover van The Human League. Hier is Alcazar. You

Living on My Own van Freddie Mercury. Dit werd eigenlijk al in 1985 opgenomen. En toen was dat helemaal geen succes. Maar begin de jaren 90 hadden ze er een remix van gemaakt. En toen lukte het wel. Het werd een gigantische knaller. Goed, verder hadden we ook de Eagles die voorbij kwamen. En

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.
7: Nieuws en gezellige muziek.
8: Tot 5:00 is dit de gezellige zondagmiddag.

Cindy Lauper en het begin van het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Girls just want to have fun. Ja, voor alle dames in ons midden, zullen we maar zeggen. Ja, wij gaan natuurlijk verder met muziek. Want we hebben heel veel muziek vanmiddag in de gezellige zondagmiddag. Eigenlijk alleen maar een plaatje en een praatje, zoals ze dat noemen. En deze mensen die wonnen het Eurovisie Songfestival. Nou, een maandje terug ongeveer. Dara en Barangarang.

naar de 60s in de gezellige zondagmiddag met Herman's Hermits en Hush. Daarvoor hadden we John Travolta en Olivia Newton-John en de Grease Mix. En we begonnen het blokje voor drie met de winnaars. Uit Bulgarije kwamen ze, geloof ik. Dara en Barangara. Ik had het er vorige week nog over met Julian Buist, onze DJ hier bij Radio Westerwolde. Ik zeg van ja, het is ook een nummer wat, en dan hoor je dat op het Eurovisie Songfestival en dan denk je, nou, ik weet het niet. Wat is dit nou weer voor iets wat er op ons wordt afgevuurd, zeg maar. Maar als je hem dan toch vaker hoort, denk je, ja, het is wel een lekker nummer om te horen. Goed, we gaan verder met muziek. Deze man, die komt uit Canada. En binnenkort daar meer over, waarschijnlijk op dit radiostation. The Weeknd en Take My Breath.

The Weeknd, Take My Breath. Daarna grunnigstolige muziek van Kriegel en Zoom op het strand. En daarna weer een voetbalnummer van Shakira. Opgenomen natuurlijk toen het WK voetbal in Zuid-Afrika werd gehouden. Waka waka, this is Africa. En ja, misschien zijn er, ik kan soms gedachten lezen, hè. Sommige luisteraars die denken van ja, het is op de radio, maar hadden we de videoclip er maar bij? Hoezo dan, zul je zeggen? Hoezo? Nou, daarover zingt Yves Berendsen dan weer in het volgende plaatje. Als ze danst.

Jackie Robinson in de gezellige zondagmiddag met The Tears of a Clown, The Four, The Simple Minds. Uit Schotland kwamen die. En Don't You Forget About Me, ik denk wel een van hun grootste hits, zo niet de grootste. Dan kan je niet zeggen van het nummer wat we draaiden van Yves Berendsen als ze danst. Want het is ook heel anders dan bijvoorbeeld Terug in de Tijd. Die ging viral in 2024. Ik heb het net even opgezocht. Maar deze, als ze danst, ja, die had hij al veel eerder uitgebracht. Goed, we gaan verder met Dave Davies. We blijven een beetje in de muziek uit de 70s, denk ik. Smokey Robinson kwam er ook ongeveer vandaan. Geldt ook voor het volgende nummer van Dave Davies, Death of a Clown.

Dave Davies, Death of a Clown. Sam Fender en Olivia Dean kwamen ook nog voorbij. Rian Meehan. En zo net hadden we Richard Marx, een Amerikaanse zanger die vooral bekend werd van het altijd gevoelige Right Here Waiting. Dit was een ander nummer van hem, veel meer rocknummer, Satisfied. Ja, we kunnen nog een plaatje of 2-3 draaien in dit uur, denk ik. En dan gaan we zo meteen weer naar het NOS-journaal van 4 uur. Maar er is nog The Carpenters.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: RTV Go en RTV Westerwolde.
3: De gezellige zondagmiddag.
4: Michiel van der Spek.
5: Nieuws en gezellige muziek.
6: Tot 5 uur is dit.

Yes, en het begin van het derde uur van de gezellige zondagmiddag. En the only way is up. Ja, het is een zomerse editie vandaag, de gezellige zondagmiddag. We hebben onze vaste rubrieken eventjes in de zon laten liggen. En we hebben heel veel leuke muziek voor je. Ook tot aan 5 uur, dan neemt Gert-Jan Bos het natuurlijk weer over straks met de Kantine Caravaan. En tot die tijd heb ik onder andere Driefzaand, Walter Kroes, Grat Dame komt voorbij. Maar ook de Fifth Dimension, Ome Henk, Douwe Bob en de Classics staan op het programma. Maar eerst gaan we verder met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor en daarna The Association en Windy. Ja, daar kreeg je ervan als je al dat vlees op de barbecue gooit met die sippels erbij. Goed, en daarna hadden we Morikante en Jekke Jekke. We gaan naar Volendam, want daar komt ook heel veel goede muziek vandaan. Onder andere van dit trio, de 3J's en De Weg.
1: De wind

af en toe moet je een zomers plaatje draaien in de gezellige zondagmiddag. Dat doen we dan ook. De Captain Hollywood Project kwam voorbij. Ook een aantal hits gehad in de jaren 90. En deze was volgens mij niet zo groot, maar wel leuk om weer eens terug te horen. Only With You. En daarna hadden we Brief Sand met Aan de Waddenzee. En dit komt uit de jaren 80. Tiffany.

0: Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Ja, meneer Brooijdonk.
0: Niets vergeten? Is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
2: Nou, Reu.

Tiffany met I Think We're Alone Now. Daarna The Fifth Dimension en Up and Away. En Omheng kwam voorbij met Op de Camping. Natuurlijk een cover van het Amerikaanse In the Navy. En ik weet nog dat de gezellige zondagmiddag ooit uit twee delen bestond. Eén deel tussen 2 en 4, dat deed ik dan. En deel 2, dat weet Erik Hulshoff toen in die tijd. En Erik die ging ook wel eens met vakantie. Dan ging hij altijd naar de camping. Ja, ik weet niet of hij daar naartoe ging altijd. Maar als ik dan zijn uren ook moest opvullen, dan was het een beetje traditie dat ik dit nummer als eerste draaide. Ome Henk dus in de gezellige zondagmiddag. Goed, je zult misschien wel zeggen van Michiel, je hebt nog geen voetbalplaatje gedraaid dit uur. Nou, hier komt hij, Wolter Kroes.

zomer op je radio in de gezellige zondagmiddag via Groningen 1. De classics, Yellow Sun of Ecuador, daarvoor nog Gratdamen en Selena. We begonnen het blokje van die natuurlijk met Wolter Kroes en Viva Hollandia. Goed, ik hou hiervan. Lekker een foute jaren 80 plaat. Deze van The Adventures en Broken Land.

Robert van Hemert. En we gaan als een raket. Daarvoor nog Douwe Bob en Funny. We begonnen het blokje van drie met de Britse groep The Adventures. Ja, die hadden een hitje in 1988 met dit nummer Broken Land. En het is een beetje zo'n Gerard Ekdom cliché, maar in dit geval wel waar. Daarna hebben we nooit meer iets van ze gehoord. Goed, de laatste plaats voor vandaag in de gezellige zondagmiddag is er eentje van Los Bomberos. En weer de zomer in het groenigs, zeg maar. De Cuba Blues. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Show.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Herman van Veen en Suzanne. En daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, jij mag ook wat zeggen hoor, Randy.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, meestal dan laat je het riedeltje uitspelen en dan zeg je nog iets en dan kom ik erin.
0: Maar... Nou, ik dacht, ik doe het even anders.
1: Oké, nou, dat is mislukt.
0: Mislukt, helaas. Opnieuw, nee.
1: Goeie poging.
0: Goed, hey, welkom.
1: Ja,
0: leuk dat je er bent.
1: Zeker. Leuk dat er luisteraars er zijn.
0: Dat denk ik wel, als we tenminste luisteraars hebben. Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, dat hoop ik dan wel.
0: Laat ik nou niet negatief beginnen.
1: Precies.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ja, en je ziet de lijst ook al voor je klaarstaan.
1: Ja, we hebben weer Herman van Veen.
0: Weer Herman van Veen, zojuist gedraaid.
1: Ja, dus we houden ons nog steeds aan onze belofte. En ja, verder weer leuke nummers. Maar het valt me wel op, we gaan steeds iets verder terug in de tijd. We hebben nu echt al meerdere jaren 80 nummers ook. Suzanne natuurlijk van Herman van Veen, 1969.
0: Ja, want even...

0: Die houden natuurlijk ook van dit soort muziek.
1: Ja, we hebben nog geen klachten gehoord, dus daar gaan we er maar vanuit.
0: Ja, zo is dat.
1: Dat dat goed is.
0: Hé, maar even iets anders, hè. Ik zie de volgende plaat wel staan. En komt die niet toevallig uit de Zero's? Dat is eentje van Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Ja, die komt uit de Zero's.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Klopt. Ja.
0: Nou, zullen we maar direct instarten?
1: Ik wil met je lachen.

0: Give me all your love. En daarvoor nog Guus Meeuwis, toch? Nee, Roy Orbison. Met You Got It.
1: Met You Got It. Ik moet nog wel even iets rechtzetten over Guus Meeuwis. Met Ik Wil Met Je Lachen.
0: Ja.
1: 1998.
0: Nee.
1: Ja, dus ook een 90s nummer.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar we hebben net dus ZZ Top gedraaid. En waar staat ZZ Top onbekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Twee van de bandleden hadden echt mega lange baarden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is ZZ Top.
0: Ja.
1: Ja. En wat, wie zijn de drie bandleden?
0: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Want ik had een collega eerder op het werk. Ik wou zeggen vroeger. Maar een aantal jaar geleden, laten we het zo even zeggen. En die had ook een hele lange baard. En die noemden we altijd ZZ Top.
1: Oh ja, ja, nou, ja, dan had je het moeten weten.
0: Ik had het moeten weten.
1: Ja.
0: Maar goed, helaas. Nou, vertel verder.
1: Hoe heetten de drie bandleden?
0: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Nee, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Mag jij raden welk van de drie geen baard had?
0: Ik gok Frank Beard.
1: Ja, precies. Vond ik een grappig weetje. Sorry, moest even tussendoor.
0: Ja, en ik had het 1983 kwam deze plaat, toch?
1: Klopt, 83.
0: Ja, en we gaan nog even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, nog verder terug.
0: Nog verder, 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En dat is deze plaat. Boudewijn het Rood van de plaat Jimmy.

0: World is Eyes. En daarvoor hebben we nog gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ja. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, dus waar dansen ze op? De vertaling in het Nederlands.
0: Sorry.
1: Oh, ceiling nee. Is plafond.
0: Oh, plafond, oké. Okay.
1: Het nummer komt uit 1986.
0: Ja.
1: En destijds was het een van de duurste muziekvideo's ooit. Met een budget van 500.000 euro. Of, nou ja, dollar.
0: Mm-hmm.
1: En het komt omdat er geen animatie in deze clip zit, deze videoclip. Er is echt letterlijk een hele kamer gebouwd.
0: Ja.
1: Die kan roteren. En waar mensen dus echt letterlijk op dansten tijdens de clip. Dat is een hele iconische clip.
0: Oké. Okay. En die kostte 5 ton.
1: 5 ton, ja.
0: Wow, dat is een geld.
1: Dat was toen heel veel geld. Maar goed, tegenwoordig...
0: Ik denk dat de videoclips veel duurder zijn tegenwoordig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Hey, en de volgende plaat. Gaan we verder... we zouden eigenlijk geen Zero's plaat draaien.
1: Nee, maar...
0: Ik vind het een leuke plaat, hoor.
1: Dit is een hele mooie plaat. Dit is wel echt een van de bekendste platen. Maar goed, elke plaat van deze band is bekend.
0: Ja, en Jordan natuurlijk al op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die we gaan draaien. Eentje uit de Zero's. Goalplay en Clocks.

0: daarvoor nog de Go-Go Dolls en Iris.
1: Iris, ja. Ja, we hebben net Celebrations dus gedraaid.
0: Ja.
1: Bijna iedereen kent de zin Celebrate Good Times, come on.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige wat ze van het hele liedje kennen.
0: En voor de rest niet.
1: Nee, nou, ik eigenlijk ook
0: ik
1: niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Toch herkent iedereen het. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je meteen welk nummer het is.
0: Ja, het is een celebration.
1: Ja, ja.
0: En zo verder, en zo verder.
1: Ja, het is ook de enige nummer 1 hit van deze band in Amerika ooit geweest. Maar het is wel een heel leuk nummer.
0: Absoluut. Ja. Herkenbaar nummer.
1: Herkenbaar nummer, ook.
0: En
1: ja.
0: Wanneer je ook celebration hebt, dat is als jij de bingo hebt gewonnen.
1: Ja, vooral de super bingo, hè?
0: En vooral de super bingo.
1: Ja, met een hoofdprijs van €400.
0: Ja, maar dan moet je wel weten waar de bingo verkooppunten zijn en waar jij je bingo kaartjes kan kopen.
1: Zal ik ze maar even opnoemen?
0: Ja.
1: Ja? De kaartjes kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Talgo Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bijlingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 19:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Polfi Deco en Gifts tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten natuurlijk tot 20:00. En Studio Radio Westerwolde in Vlagwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat de mensen vanavond een feestje gaan vieren als zij de €400 hebben gewonnen.
1: Ja, nou zeker. Ik wou zeggen, dan draaien we het nummer nog een keer. Maar daar hebben wij niks over te zeggen.
0: Daar hebben wij helaas niks over te zeggen. Of we moeten al na de bingo komen.
1: Ja.
0: Dan moeten we nog een programma maken.
1: Moeten we nog een programma maken. Zou wel leuk zijn, maar...
0: Ja, doe maar even niet.
1: Is dit uurtje maar even volmaken.
0: Ja, zo is dat. Ja. Hé, we gaan snel verder met muziek. De volgende plaat staat alweer klaar. De volgende artiest. En dat is deze plaat. Tina Turner en The Best.

0: Tina Turner en The Best. En ja, dat was de ene laatste plaat alweer, Randy. Het zit alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op. We schrokken er zelf ook van. Want meestal doen we de bingo-verkooppunten halverwege.
0: Ja, we waren er behoorlijk laat mee. Zo, daar gaat van alles mis. Wacht even. Zo, ja.
1: Ja, ja, we waren het eigenlijk... Het ging zo lekker, we waren het vergeten. En ja... Nu zijn we al aan het einde.
0: We zijn alweer aan het einde. Ja, ja. En we moeten een beetje snel doorheen, want ja, onze tijd zit ook alweer bijna op.
1: Ja.
0: Jij hebt nog een activiteit wat volgend weekend in de regio is.
1: Ja, er zijn heel veel activiteiten komend weekend. Maar ik heb de twee hoogtepunten er even uitgepakt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de landbouwbeurs in Vlagwedde. Dat is een heel groot evenement.
0: Ja, ik heb het al zien opbouwen.
1: Ja, ze zijn nu al bezig inderdaad. Het is vrijdag, zaterdag en zondag. En het is een regionale plattelandsbeurs voor eigenlijk het hele gezin. Met heel veel activiteiten, demonstraties, muziek. Dus dat is hartstikke leuk. En in Groningen is er een 112 Groningendag... waar mensen bezoek kunnen, of kennis kunnen maken met hulpverleningsorganisaties.
0: Nou,
1: ook heel leuk, denk ik.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ook voor de kinderen.
1: Ook voor de kinderen, precies.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Ja, sorry, ik moet een klein beetje afkappen.
1: Ja.
0: We gaan snel verder naar het volgende, de laatste plaat. En natuurlijk het volgende programma Gezelligheid op Verzoek... hier op Radio Westerwolde, wat zo dadelijk begint. En daarna nog de enige echte radiobingo van de Radio Westerwolde. Je hoort het aan mijn stem. Ik moet een beetje snel afronden.
1: Haast.
0: Ik heb haast. De laatste plaat dus. Hold the line van Toto. Ik zou zeggen tot de volgende week. Hoi.
1: Tot de volgende.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Ja, we zijn er nog steeds bij de Radio Bingo. We zijn bij de Radio Bingo.
1: Jazeker.
0: Een goedenavond. Nou, wie zit er vandaag naast mij?
1: Ja, Linda, hè?
0: Linda, nou, ik vind het zo leuk dat jij er bent, Linda.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Ik doe de balletjes normaal gesproken nooit, natuurlijk, hè?
0: Nee, je zit altijd achter de telefoon. Maar soms heb je zo'n dubbele rol.
1: Zeker.
0: En aan de knopjes zit tegenwoordig Jan de Vries. Die gaat het vandaag als goed is heel goed doen. Regie is in handen van Tinja en die doet ook de telefonie. En Gina zit ook bij de telefoon. En ik ben natuurlijk Albert. En ik ga eens even kijken of Engelina er ook is voor de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje Bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingo-spel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de Super Bingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Super Bingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijd vertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Ja, het is tijd voor bingo.
1: Jazeker.
0: Heb je alle balletjes erin?
1: Ik heb alle balletjes erin en ze zijn geschud.
0: Ah, kijk eens aan. Goed.
1: Ja,
0: en je houdt alles heel vandaag, of niet? Ja?
1: Ja, daar gaan we niet over hebben.
0: Oké, okay, goed.
1: Goed. Nummer 54.
0: 54.
1: Nummer 31.
0: 31.
1: 31. Nummer 48.
0: 48.
1: 48. Nummer 19.
0: 19.
1: 19.
0: Heel goed.
1: Nummer 85.
0: 85.
1: 85. Je moet er even inkomen, Alberto, hoor.
0: Dat snap ik. Het is ook moeilijk, hè?
1: Jawel, hè? Nou, dat valt mee, maar... 47.
0: 47.
1: 47.
0: Ja, ik bedoel het draaien. Dus je moet even uit het draaien komen, denk ik.
1: Ja,
0: of niet?
1: Dat klopt, ja. 8.
0: 8.
1: 8.
0: En dit waren de getallen uit de eerste trekking. Dat is 54... 31, 48, 19, 85, 47 en 8. De tweede ronde.
1: 15.
0: 15.
1: 15. 79.
0: 79?
1: 79.
0: En 75.
1: 75.
0: Wat doe je?
1: Ja, sorry, ik moest het nummertje even zoeken. Heftig, hè?
0: Ja, joh.
1: 11.
0: 11?
1: 11.
0: Ja, je doet alles andersom, hè? Dan
1: ja,
0: is het.
1: Ik ben hartstikke rechts en ik heb de boel links. Maar goed, hangt niet uit. We gaan lekker verder. 9.
0: 9.
1: 64.
0: 64.
1: 64. 53.
0: 53.
1: 53.
0: Goed, dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 15, 79, 75, 11, 9, 64 en 53. De derde ronde.
1: Tweeënveertig.
0: 42.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 25.
1: 25.
0: 25.

0: Een goedenavond, welkom bij de Radio Bingo.
1: Met Alwina.
0: Hallo, met wie, ik hoorde jouw naam niet helemaal goed.
1: Met Alwina.
0: Alwina, hallo ja. Alwina.
1: Hallo.
0: Hey, voor welk rijtje bel jij?
1: De bovenste.
0: De bovenste, kijk eens aan. Dan kan ik jouw naam namelijk hier neerzetten. En waar heb je je kaartje gekocht?
1: Bij Fonfi.
0: Bij Fonfi. Helemaal goed, nou dan mag je de getalletjes oplezen op de bovenste rij.
1: Is 9, 31, 42, 64 en 75.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Hij is helemaal goed, Alwina.
1: Ja, nou mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hé, hey, welke prijs zou jij willen hebben?
1: De gourmetschaal.
0: De gourmetschaal.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel lekker, hè, nu?
1: Ja.
0: Ja, dat zou ik ook gewoon lekker doen, inderdaad. Hé, hey, ik heb het voor je genoteerd en dan ga je terug naar de telefonie... en dan wordt het met je afgehandeld, oké?
1: Ja, is goed, bedankt.
0: Helemaal goed, doei.
1: Doeg.
0: Nou, dat was Alwina en die won een gourmetschaal. Ja, dat snap ik wel. Lekker.
3: Ja, dat snap ik ook wel. Dat kan ook gewoon buiten, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Lekker, ja. Lekker buiten met een hele grote, weet ik veel, kindertjes erbij en het hele reut. Heerlijk.
3: Dan heb je de geurtjes ook niet in huis.
0: Nee, dat is ook waar, ja.
3: Ja, hartstikke fijn.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, ik ben nooit zo van de gourmet. Ik ben echt van de barbecue.
3: Oh ja?
0: En dan van die lekkere grote holtenvlees, zeg maar. Ja, maar dat betreft ben ik echt een Nederlander. Lekker saus erbij. Ja, nou.
3: Nou, duidelijk.
0: Ja, jij niet? Jij niet?
3: Nee, dan ga ik toch voor de gourmet, denk ik.
0: Ja, ja. Jij gaat voor de gourmet,
3: ja,
0: jij gaat
3: wel.
0: Voor de kleine hapjes.
3: De kleine hapjes, ja. Heerlijk, ja hoor.
0: Oh, ik vind zo'n lekkere hamburger, weet je wel. Zo, ook wel heel lekker, van de barbecue.
4: Het is weer tijd voor bingo.
3: Het is weer tijd voor de bingo.
0: Ik hoor het, ja. Bingo. Goed, we gaan weer verder, Linda.
3: Ja, we gaan zeker verder. Even zien. Met 6.
0: 6.
3: 6. Zevenenvijftig.
0: Zevenenvijftig.
3: Zevenenvijftig. 72.
0: 72.
3: 72. 59.
0: 59.
3: 59.
0: Ja, en dan komen we aan bij de vierde trekking. En dan vraag ik natuurlijk aan jou om alles in nummerieke volgorde te gaan oplezen. Heel moeilijk, hè, dit?
3: Nee hoor, dat kan ik gewoon.
0: Dat, ja. Doe maar.
3: Nummer 6. 8. 9. 11. 15. 18. 19. 25. 31. 42. 47, 48, 53, 54, 57, 59, 64, 72, 75, 79 en nummer 85.
0: Nou, dat heb je weer heel mooi gedaan, Linda.
3: Of niet dan?
0: Jazeker.

0: En luister weer.
1: In de haken ben je daar.
2: Telefoon.
1: Olé.

0: Een goedenavond. Ik denk dat ze nog bij de telefonie hangen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, dus... Oh, wacht. Een goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met Jan.
0: Hallo, Jan.
2: Hallo.
0: Hi, hi. Jij belt voor een rijtje. Voor welk rijtje bel jij?
2: Het onderste.
0: Het onderste. Kijk eens aan. Dan zet ik alvast jouw naam daar neer. En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Bij IJzeren Klap.
0: En bij de IJzeren Klap. Helemaal goed. Dan mag je voor mij de getalletjes oplezen.
2: Dat is 9, 11, 22, 72 en 85.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Jan, ze zijn helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En dan wil je een prijs. Wat voor prijs zou jij graag willen hebben?
2: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Dus jij gaat volgende keer gewoon weer gezellig meedoen.
2: Zeker weten.
0: Nou, helemaal goed. Ja. Dan schrijf ik dat achter jouw naam. En dan ga je even terug naar de telefonie. En dan wordt het voor je afgehandeld. Ja?
2: Is prima.
0: Helemaal goed. Oké.
2: Doei, doei. Dankjewel. Doei.
0: Nou, dat was Jan. Die won bingo-kaarten. En je moet even wachten tot de lijnen vrij zijn. Nou, dan hebben we nog een bellen.

0: Een goedenavond.
1: Goeiedag, Martin de Vries.
0: Hey Martin, hallo.
1: Hallo. Mooi.
0: Dus jij doet ook gezellig mee?
1: Ja, eigenlijk elke week wel. Hè?
0: Elke week wel, kijk eens aan. Yeah. Hey Martin, voor welk rijtje bel jij?
1: De bovenste.
0: De bovenste. Even kijken, zet ik jouw naam daar neer. En heb je het kaartje gekocht?
1: Vorige week gewonnen.
0: Gewonnen?
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Dus misschien win je wel weer wat.
1: Nou ja, nou wel. lijkt er wel op.
0: Het lijkt er, je hebt goed opgelet. Alles aangekruist.
1: Nou ja, daar hoop ik. Ik ben nog veel kaarten. Hè, dus,
0: Oh ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk gewonnen. Maar goed, lees de getalletjes maar op.
1: 8, 15, 57, 69 en 75.
0: Nou, we zullen eens even kijken.
2: Volgens mij is dit een bingo. Goud. Nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Hij is helemaal goud.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en wat zou je nu graag voor prijsjes willen hebben?
1: Nou, de bingo-koord maar weer.
0: Juist, gewoon de bingo-koord.
1: Ja,
0: gewoon omdat het kan.
1: Ja, gewoon omdat het kan.
0: Gewoon omdat het kan. Nou, zet ik dat achter jouw naam neer en dan gaan we terug naar de telefonie.
1: Nou, goed zo.
0: Helemaal goed. Fijne avond. Doei, doei. Nou, dat was Martin en die won alweer kaarten. Wat vind je daar
3: nou
0: van?
3: Ja, nou ja, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft.
0: Ja, maar het is heel hard werk, want dan heb je heel veel kaarten. Moet je heel veel getalletjes bijhouden.
3: Ja, maar ja, winnen met gewonnen kaarten. Ik zou er weer een keer voor gaan.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja, toch?
0: Ja, de kans dat je nog meer wint is natuurlijk nog steeds groot.
3: Nou, precies.
0: Ja. Maar ja, goed, dat zijn 6 kaartjes, hè?
3: Ja, dat is best dat is pittig.
0: Daar moet hij dan een zweetbandje om hebben. Dit weer,
3: dus eigenlijk moet ik een beetje rustiger... Nou ja, de nummertjes oplezen. Nou, volgens mij ging het goed, toch?
0: Ja, nee.
3: Ja,
0: hij doet elke week mee, hè? Dus het is wel goed.
3: Ja,
0: oefend,
3: dat
0: hè?
3: Is waar. Ja. Ja. Zeker.
0: Nou, we gaan eens even kijken of de lijnen alweer vrij zijn. Jazeker, dan gaat hij.
4: Het is weer tijd voor bingo.
0: Bingo!
3: Goed, 24.
0: 24.
3: 24.
0: Tweeëndertig. Ja, en telefoon.
3: Ik hoor het.
0: Ja. Ja, we zijn benieuwd wie er nu aan de lijn is, hè?
3: Zeker.
0: We hebben nog 2 middelste en 1 onderste, dus...

0: De dames aan de lijn, dat snap ik wel. Die zijn ook heel gezellig.
1: Ja, dat is zeker waar. Sorry.
0: Ja, je moet wel een beetje opletten.
1: Ja, maar weet je, ik ben helemaal in de trance van mijn bingo-molen.
0: Ja, ik zie het. Ja, we hebben een soort focus, zo hyperfocus.
1: Ja, klopt.
0: Oh, wacht. Wij moeten even opletten. Heb ik iemand aan de lijn? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Meneer Van Houten.
0: Dag, meneer Van Houten.
2: Goeiedag.
0: Wat goed dat u belt.
2: Ja, ben ik ook.
0: Ja. En voor welk rijtje belt u?
2: De middelste.
0: De middelste. Dan zet ik uw naam daar neer. En waar heeft u het kaart gekocht?
2: Bij
3: IJzer en Klaap.
0: Bij IJzer en Klaap. Dan zet ik dat er ook even bij. En dan mag u de getalletjes oplezen.
2: Ja, dat is 32, 48, 53, 69 en 75.
0: Nou, we zullen eens even nakijken.
4: Ja. De opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Ze zijn helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Ja. Dank u wel.
0: En welke prijs zou u willen hebben?
2: Nou, het wordt al mooi weer, maar barbecue bekend.
0: Ah, ja, die begrijp ik inderdaad. Dat zou ik ook gedaan hebben. Ja hoor, lekker sausjes erbij.
2: Lief voor 10%.
0: Heerlijk. Ja hoor, dat komt goed. En je gaat terug naar de telefonie en dan gaan wij regelen dat die barbecue pakket jouw kant op komt. Goed?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, helemaal goed. Doeg. Nou, dat was meneer Van Houten. En waarin?
1: Ja.
0: Die gaat barbecuen.
1: Hij heeft helemaal gelijk.
0: Hij geeft me zo'n gelijk.
1: Jazeker.
0: Ik heb het zwembadje opgezet vandaag, of eigenlijk gisteren.
1: Ja.
0: En heerlijk toch? Barbecuetje, zwembadje, voetjes erin. Nou, dan ga je natuurlijk lekker barbecuen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, heerlijk.
0: Ik schrik helemaal dat de telefoon ging. Jij niet?
1: Zeker.
0: Ik ben helemaal onderbroken met mijn verhaal.
1: Telefoon. Daarvoor zitten we hier ook, hè?
0: Ja, dat is waar. We staan hier ook niet om over onszelf te praten, hè?
1: Telefoon.
0: Hey, goedenavond.
5: Goedenavond, u spreekt met Priska. Ik heb bingo.
0: Hallo, Priska is het, hè?
5: Ja, klopt. Ja,
0: nou, helemaal goed. Hey, en voor welke rij bel je, Priska?
5: De onderste rij.
0: Nou, het is fijn dat je bingo hebt, trouwens. Ja, hè? Dat ook nog eens erbij.
5: Ja, zeker. Hartstikke fijn en hartstikke leuk.
0: Ja, hey, en waar heb je het kaartje gekocht?
5: Bij Hilgers.
0: Bij Hilgers. Nou, kijk eens aan. Zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen?
5: Ja, dat is nummer 12. 24, 47, 57 en 72.
6: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Yay.
5: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Ja, dat is fantastisch, Priska.
5: Ja, zeker.
0: Ja, nou, en welke prijs zou jij willen hebben?
5: Ik zou graag de Comex-schotel willen hebben.
0: Ja, oh, jij gaat ook lekker buiten zitten.
5: Ja, heerlijk. Ja.
0: Ik raad het iedereen aan. Dat moet je gewoon lekker doen.
5: Volgend weekend. Ik hou van kleinere hapjes.
0: Ja, nou, ook kleinere hapjes.
1: Zie je, Alberta, dat kan ook, hè?
0: Ja, die grote hamburgers. Hey, Priska, helemaal goed. Je gaat terug naar de telefonie en dan gaan wij regelen dat je de kleine hapjes krijgt, goed?
5: Hartstikke leuk.
0: Helemaal goed. Hey, doeg.
5: Doeg.
0: Nou, dat was Priska en die ging voor de Gourmet. Dus ja. Nou, ik ben benieuwd, want we hebben natuurlijk nog één rijtje. En dat is de middelste. Dus wie zal daar komen? Ah, nou. Daar
1: gaat
0: hij dan
1: heel
0: al.
1: Snel achterkomen.
0: Ja, zal het een Gourmet worden of een barbecue? Het kan ook nog fondue zijn, hè? Fondue.
1: Zeker.
0: Dat is ook
1: met worsten?
0: Die zitten in de troostprijs.
1: Oh,
0: hè, de worsten.
1: Carbonades.
0: Rollades. Pegla. Dat is ook lekker op de barbecue.
1: Zeker.
0: Ja. Eén goede. Ik wou zeggen goedemiddag, het is natuurlijk gewoon avond.
7: Ja, hallo, met Henny de Roos.
0: Hallo, mevrouw de Roos, Henny?
7: Ja.
0: Mag ik Henny zeggen?
7: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Hé, Henny, waar heb je het kaartje gekocht?
7: Hilgers.
0: Bij Hilgers. Dan ga ik het achter jouw naam zetten. En dan mag je de getalletjes oplezen op de middelste rij.
7: Ja, doe ik. Dat is 9, 32, 59, 69, 75.
1: Ah.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Nou, kijk eens aan. Gelukkig lag er geen boom over, hè? Over het rail. Dus hij reed gewoon. Dus dat is mooi. En hij is goed ook nog eens. Ja.
7: Ja. Ja.
0: Nou, hey, gefeliciteerd. En welke prijs zou je willen hebben?
7: De barbecuepakket.
0: Oh, kijk eens aan. Nog een barbecueetje. We hadden het er net over, hè? Van wat, ja. wat zullen we doen? Ja. Mm-hmm. Nou, hartstikke goed. Dus u gaat ook lekker barbecuen.
7: Ja.
0: U bent wel van de grote hamburgers en speklamp en dat soort dingen.
7: Nou, ik zul hem laten zien, mommie zijn.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet er lekker van. U gaat terug naar telefonie en dan kan je daar, wordt geregeld dat het uw kant op komt, ja?
7: Ja, is goed.
0: Oké, heel goed. Doei,
7: doei.
0: Nou, kijk eens aan. Henny won ook een barbecuepakket. Nou hebben we toch vandaag wel een heleboel barbecuepakketten en gourmetschotels weggegeven, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Het is fantastisch. Maar nu hebben we zo meteen de hoofdprijs en de tweede hoofdprijs. En dan kun je gewoon een half vark winnen. En ik moet een beetje lachen, want ik denk van hoe ga je dat doen op de barbecue? Ja.
1: Ja, de linker of de rechterhelft.
0: De linker of de rechterhelft. Ja, weet je, ik ben dan heel benieuwd hoe dat gaat. Maar goed, dat zien we zo meteen wel weer. En kijk, en als je de tweede hoofdprijs wint, dan kan je een luxe vleespakket. Kijk, dan wordt nog wel, voor de barbecue is dat natuurlijk ook oké.
1: Ja, dat is zeker oké.
0: Ja. Kijk, het halve vark, dat, nou ja.
8: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Nee, de lijnen zitten weer vrij, hè?
1: Ja, die zijn weer vrij, dus we gaan verder, toch?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: 45.
0: 45.
1: 45. Eén.
0: Goed, dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 69, 22, 12, 24, 32, 45 en 1. En dan gaan we door naar de vijfde ronde.
1: Zesentachtig. 78.
0: 29.
1: Sorry hoor, ik ben helemaal in gevecht met dat ding. Goed, 67.
0: 67. Je zit als een studio een beetje te slopen naar deze kant, hè? En we gaan terug naar de andere kant, hè?
1: Ja, maar weet je, als jij mij iets fysieks laat doen aan de linkerkant terwijl ik rechts ben. Nou ja, goed. 38.
0: 38.
1: 70.
0: 70.
1: 70. 3.
0: Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 86, 78, 29, 67, 38, 70 en 3. De zesde ronde.
1: 16.
0: 40.
1: 61. 58.
0: 7.
1: 56.
0: Heel goed.
1: 81.
0: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 16, 40, 61, 58, 7, 56 en 81. De zevende ronde.
1: De zevende ronde.
0: Ja, het wordt spannend. Of Bino, spannend.
1: 27.
0: 27.
1: 27. Tweeënvijftig.
0: 52.
1: 52. 34.
0: 34.
1: 34. 14.
0: 14.
1: 14. 83.
0: 83.
1: 83. 2.
0: 2.
1: 2. 82.
0: 82.
1: 82.
0: Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 27. 52, 34, 14, 83, 2 en 82. De achtste ronde.
1: Achtentachtig.
0: Achtentachtig.
1: Achtentachtig. 23.
0: 23.
1: 23. 87.
0: 87.
1: 87. 63.
0: 63.
1: 63. 62.
0: 62.
1: 62. 77.
0: 77.
1: 77. 10.
0: 10.
1: 10.
0: In de achtste trekking zijn gevallen de getallen 88, 23, 87, 63, 62, 77 en 10. De negende ronde.
1: Sorry. 28.
0: 28.
1: 28.
0: Je moet er niet mee gaan gooien, hè? Denk erom.
1: Ze liggen nog.
0: Ja?
1: Ja, gelukkig wel. 51.
0: 51.
1: 51. 71.
0: 71.
1: 71.
0: Het wordt nou spannend, jongens.
1: Het wordt heel spannend.
0: Ja.
1: 55.
0: 55.
1: 55.
0: Het is nog steeds stil aan de overkant.
1: Dat kan nooit meer lang duren, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Toch?
0: Niet.
1: Nee. 30.
0: 30.
1: 30. 68.
0: 68.
1: 68.
0: Ja, er is bingo.

0: Goedenavond.
1: Ja, hier met de Rovina Tjempel. Ik heb het kaartje voor.
0: Heb je het kaartje voor, Rovina? Dat is toch goed?
1: Ja.
0: Je hebt de radio wel iets hard aanstaan. Zou je hem iets zachter kunnen zetten?
1: Ja, zachter, ja.
0: Want anders hoor ik mezelf 4 keer.
1: Ja, laat je horen.
0: Sorry?
1: Jan, die lacht je uit.
0: Ja, maar iedereen lacht mij hier uit. Want iedereen, net in mijn oortje werd gezegd, 1 keer is inderdaad voldoende. Nou ja, dat. Ja, dat klopt ook. Hey, Rovina, je hebt je kaartje voor. Waar heb je hem gekocht?
1: Kap.
0: Bij het kap, kijk eens aan. Ik kan mezelf nog steeds heel vaak horen. Dus als Jan nog bij de knop zit van de radio...
2: Was, hè?
0: Ja, hij moet nog wel zachter, hoor.
2: Oh, dat is nog niet omhoog.
0: Nou ja, kijk eens aan. Hey, nee, zo is goed. Zo is goed. Zo kan ik jullie goed horen. En, ja?
1: Ja, hoor.
0: Hey, Rovina, zou je voor mij de getallen van jouw kaart willen oplezen?
1: Jawel, hoor. Er is 15, 31, 56, 69, 79, 11, 42, 54, 62, 70, 3, 12, 27, 30 en 85.
0: Oeh, dan wordt het spannend. Dan moet je in de computer. En dan krijg je er zo'n wekker bij, Rovina. Gewoon gratis op de koop toe.
1: Ja, ik weet.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Oké, zegt hij. Gefeliciteerd, Rovina.
1: Dankjewel.
0: Hey, en met welke prijs kunnen we jou blij maken? Nee, want ik opperde al het halve varken op het spit. Maar ja, ik weet niet helemaal of je daar nou blij van wordt.
2: Nog
1: niet. Ja, die halve varken maar, hoor.
0: Oh, je wilt toch de halve vark? Nou, ik grapte wat, maar je mag...
1: Dat is nu de 6e keer al.
0: Oh, je hebt al 6e keer een halve varken gewonnen?
1: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. En wat, ik heb nog nooit gehoord wat erin zit. Vertel eens.
1: Het is van alles in, hoor.
0: Ja, dus het is een aanrader, zeg maar.
4: Dat zijn 3 hele, hè?
0: Ja, het is 3 varkens heeft ze in totaal. Ja, dat is heel snel voor jou uitgerekend. Echt heel slim. Hey, Rovina, jij gaat terug naar de telefonie... en dan wordt het helemaal met jou geregeld... dat het varken jouw kant op komt, ja?
1: Goed.
0: Helemaal goed. Hey, doedoe.
1: Ja, doedoe.
0: Nou, dit is toch fantastisch?
4: Ja.
0: Kies ze toch het halve varken,
4: hè? Maar de varken aan haar kant op, dat vind ik ook weer een beetje spannend, zeg maar.
0: Ik ga met in de auto, hè? Oh, in de auto, ja.
4: Ik hoor het.
0: Ja. Nou, als die ook nog voor het vleespakket gaat, dan
4: heeft Tina het heel fijn.
0: Hebben een koelwagen, huurden we dan af.
4: Oh ja, dat is wel.

0: Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Ricky.
0: Ah, Ricky, kijk eens aan. Jij hebt ook, deed ook weer mee met de bingo.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En je had je kaart ook zomaar vol.
1: Ja.
0: Ja, nou hartstikke goed. Hé, waar heb jij je kaart gekocht?
1: Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Kijk eens aan, schrijf ik dat op. Dan mag je voor mij de getallen oplezen.
1: 8, 47, 68, 78, 81, 3, 38, 51, 63, 77, 14, 24, 30, 40 en 87.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is goed.
0: Woehoe! Ja, Ricky, hij is goed.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja. Ben je er ook blij mooi. Mee? Ben je er ook blij mee?
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk eens aan. Wij zijn ook blij voor jou. Hé, en wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe de geldprijs maar.
0: Jij ziet er niet zitten, hè, voor een luxe vleespakket.
1: Nee, joh. Nee.
0: Jij denkt, ja,
1: als
0: god.
1: Als ik wat kunnen horen, dan denk ik nee.
0: Jij dacht niet van lekker die hamburgers en al die carbonades. Nee, maar kun je niet blij mee? Nou, dan schrijven we gewoon €70 op. En dan, dan kan je, weet ik veel. Kan je er allerlei andere leuke dingen mee doen, hè? Zo is het ook. Dus, Rieke, je gaat terug naar de telefonie. En dan wens ik jou nog een hele fijne avond. Ja? Helemaal goed. Doei.
1: Hoi.
0: Nou, dat was Rieke. En die won €70. Nou, dat is ook fijn.
3: Dat is heerlijk in deze tijd.
0: Ja, zeker.
3: Ja, toch?
0: Ja, het is altijd leuk om een extraatje te hebben.
3: Nou, dat vind ik ook.
0: Dus en dan kan je met €70 kan je leuke dingen doen, hoor. Nieuwe schoenen, leuke kleding, een nieuw broekje of zo.
3: Ja, het zal niet veel zijn inderdaad, want alles is best wel heel duur.
0: Ja, nou, als je boodschappen doet, dat is echt verschrikkelijk.
3: Ja, daar word je niet blij van.
0: Nee, nou ja, goed, doe maar. Dan probeer ik maar zo weinig mogelijk te kopen, maar dat lukt ook niet.
3: Je moet een beetje positief blijven, zie ik net aan de overkant. Dus,
0: Ah, oké. Het is wel zo, om positief te blijven. Het wordt namelijk deze week heel warm. Ja.
3: Dus we hebben geen kleding nodig, wou je zeggen?
0: Ja, precies.
3: Oh ja.
0: Ja, okay. Dat is natuurlijk heel positief. Ja, dus je kunt gewoon je zwembroek aanlaten.
3: Zwembroek, ja. Ja. Nou, goed. Ik zal doorgeven.
0: Ja, of... goed. Ik bedoel, zwembad is leuk, toch?
3: Zeker, ja.
0: Voor degenen die moeten werken, wordt het wel een beetje lastig misschien.
3: Ja, maar je komt altijd een keer thuis.
0: Ja, dat
3: toch?
0: Is inderdaad wel waar.
3: Ja.
0: Ja. Goed, als het goed is, dan zijn de lijnen vrij. En dan kunnen we richting de troostprijzen. Dus, heb je een nummer, zeg maar, staat aan de zijkant van je bingokaart. En dan heb je een nummer daar staan, wat heet 13731. Dus 13731. Of heb je een nummer op je kaart staan, wat 6234 is. Dus 6234. Mag je even bellen met de studio met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Ja, een goedenavond. Als het goed is heb ik iemand aan de lijn.
1: Ja, Monique Harms.
0: Hallo Monique.
1: Hi.
0: Hey, jij belt ook voor een kaartje, denk ik, of niet? Of een nummergetalletje, of hoe je het ook noemt.
1: Ja, getalletje hebben zij kan.
0: Ja, en welk getal heb jij?
1: 13731.
0: Kijk eens aan, en waar heb jij hem gekocht?
1: Ik heb hem ook gewonnen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Geluk, hè?
0: Ja. Zo zien we haar weer, hè?
1: Ja. Zo weer met een dom.
0: Nou ja, af en toe moet je gewoon een beetje geluk hebben. Jullie doen toch ook elke week mee?
1: Ja, elke week. Dat mag wel een keer, toch?
0: Ja, dat mag het inderdaad. Hey, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe maar de geldprijs maar.
0: De geld? Ja, want anders wordt het wel heel druk.
1: Ja, nee, daar ga ik niet voor, hè. Wat ik dit al druk.
0: Ja, ik wou net zeggen, dan heb je nog meer kaartjes straks. Helemaal goed, maar ik heb het opgeschreven. En dan ga je terug aan de telefonie en dan krijg je 15 euro uit mijn hoofd. Ja. Yes, helemaal goed. Fijne avond.
1: Oké, bedankt. Doei.
0: Doei, doei. Als het goed is heb ik nog iemand aan de lijn. Hallo?
2: Ja, maar Gina.
0: Hey, Gina.
2: Ja, mooi.
0: Hallo. Jij had ook een troostprijs.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Welke nummer heb jij op je kaartje staan?
2: 6234.
0: En waar heb jij hem gekocht?
2: Aan de deur.
0: Hey, en Gina, wat zou jij willen hebben?
2: De bingo-kaart.
0: De bingo, kijk eens aan. Schrijf ik gelijk op. Dat is hartstikke mooi. Nou, dat is toch mooi zo. Nog even op de valreep, nog een troostprijsje erbij.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, ik feliciteer jou daarmee. Ik heb je de bingo-kaart achter jouw naam gezet. Kun je volgende week weer leuk meedoen.
2: Ja.
0: Hè? En dan ga je terug naar telefonie en dan gaan wij regelen dat ze ook op jouw adres komen, ja?
2: Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Fijne avond.
2: Oké, doedoe.
0: Nou, kijk eens aan. De koek is op. Oh nee, dat is niet helemaal waar.
3: Nee, zeker niet.
0: We gaan aan de koffie en koek, toch?
3: Dat lijkt me helemaal goed.
0: Ja, en dan zijn we na 9 uur terug met de enige echte Radio Bingo. En dan gaan we voor de 400 euro's. Ja,
3: fantastisch.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, helemaal goed. Tot straks.

0: Relaxto. Cool drankje. En natuurlijk je radio. Westerwolde.
1: Ah,

0: Ja, dit blijft gewoon een fantastisch nummer, hè?
1: Push it some more.
0: Ja, ja. Wij gaan some more draaien, some more. Zo'n bingo ballen draaien.
1: Zeker.
0: Nou, we hebben de koffie op, we hebben de koek hebben gehad. Hè. Het was weer fantastisch en heerlijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan toch echt weer richting bingo.
2: Het is weer tijd voor bingo.
1: Je zegt wat tegen mij met niks slopen, maar...
0: Ja, ik sloop bijna de hele microfoon.
1: Moet je niet doen.
0: Nee.
1: 52.
0: 52. Dus heb ik iemand aan de andere kant mij heel boos aan te kijken. Zo, laat alles een beetje heel, hè?
1: Ja. Nou ja, hij kijkt ook wel eens anders, dus wat dat betreft... Ja.
0: 61.
1: Vierentwintig. Drieënveertig.
0: Tweeënzestig.
1: Achtendertig. 71.
0: Goed, dit waren de getallen uit de eerste trekking. Dat is 52, 61, 24, 43, 62, 38 en 71. En dan gaan we door naar de tweede trekking.
1: Nummer 57.
0: 57.
1: 57. 48.
0: 48.
1: 48. 4.
0: 4.
1: 4. 25. 25. 42.
0: 42.
1: 42. 31.
0: 31.
1: 31. 11.
0: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 57, 48, 4, 25, 42, 31 en 11. De derde ronde.
1: Negentien. 47. 2. 5.
0: 8.
1: 14.
0: 69. Ja, dit was de derde ronde. En dan is de vraag aan jou of jij alles in numerieke volgorde wil doen.
1: Zeker. Nummer 2. 4, 5, 8, 11, 14, 19, 24, 25... 31, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 57, 61, 62, 69 en 71.
0: Heel mooi, dan gaan we door naar de vierde ronde.
1: Vijfenzeventig. Vierentachtig. 49. 16.
0: 70.
1: 28. 63.
0: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 75, 84, 49, 16, 70, 28 en 63.
1: Verder met ronde
0: 5. Oh ja, verder met ronde 5. Ja, sorry.
1: 79.
0: En jij let weer goed op, hè?
1: Ach, ja, joh.
0: Koffie, hè? Dat doet wel wat, hè? Met het
1: zeker. Ja. Zeker met mij. 20.
0: 20.
1: 20. 26.
0: 26.
1: 26.
0: 82.
1: 90. 64.
0: Dit waren de getallen uit de vijfde trekking. Dat is 79, 20, 26, 10, 82, 90 en 64. De zesde ronde.
1: 32. 89. 21.
0: 27.
1: 12. 55. 29.
0: Dit waren de getallen uit de zesde trekking. Dat is 32, 89, 21, 27, 12, 55 en 29. De zevende ronde.
1: 6.
0: 44.
1: 35. 78.
0: 78?
1: 78.
0: Drieëntachtig.
1: Vierendertig. Nummer drie.
0: Goed, dan gaan we... Nee, we gaan helemaal nog niet door. Maar dit is nog de getallen van de zevende trekking oplezen. Dat is 6, 44, 35, 78, 83, 34 en 3. En hebben we nu allemaal bellen? Jeetje.
1: Dat is snel, joh.
0: Dat is heel snel. Iemand net best zo goed als jou. Je hebt ook koffie gehad, denk ik.
1: Ja, heel goed.
0: Heel goed. Telefoon. Dat is een snelle, ja? Snelle bellen, ja. Dat,

0: Ja, een goedenavond.
1: Hallo, mijn Hennie.
0: Hallo, Hennie. Jij was de snelle beller.
1: Ja, nou ik niet, maar mijn vriendin.
0: Oh, die was er wel op TV, hè, deze keer.
1: Ja, die is echt snel, ja.
0: Ja. Hé, hey, Hennie, waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Fonfie.
0: Bij Fonfie, oh ja.
1: Ja.
0: Even kijken, moet wel even goed schrijven zo. Hé, hey, nou, ik hoop dat jullie goed opgelet hebben dan, hè?
1: Ja, dat bedacht ik.
0: Zou je dan alle getalletjes kunnen oplezen?
1: Ja, 4, 5, 16, 24, 32, 35, 38, 42, 48, 55, 69, 61, 70, 79 en 83.
0: Nou, ik hoop dat onze computer ook zo snel kan. Nou, tegenwoordig hebben we AI, hè, dus misschien... We zullen ze helemaal wachten.
2: Deze bingo is

0: goed, hè?
1: Ja, super toch?
0: Nou, hier word ik toch... Ik heb echt zweet al over, maar ik vind hem helemaal fantastisch.
1: Nou, ik ook.
0: Ja. Die had ik niet verwacht.
1: Nee, hè?
0: Nee, zeker niet. Dan kan ik tegen je zeggen, ik geef hem de 400 euro... of weet ik veel hoeveel halve varkensting aan... maar je hebt gewoon 400 euro gewonnen.
1: Ja, nou, dat is super toch?
0: Ja, nou, dan kan je bijna de hele buurt uitnodigen voor de bingo.
1: Ik niet, hè, mijn vriendin.
0: Ja. Voor de bingo, ik zeg voor de barbecue.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dus... Maar goed, dat is natuurlijk helemaal leuk. Maar jouw vriendin durfde die zelf niet met ons even te bellen.
1: Nou, ik ben wel de eerste door vandaag.
0: Ah, jij was gewoon sneller dan haar.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, voor haar is het heel leuk, want ze heeft 400 euro gewonnen.
1: Ja.
0: Dus laat het nog maar even bij haar goed inzinken.
1: En dat dan, komt helemaal goed.
0: Dan ga jij terug naar de telefonie. En dan wens ik jou een hele fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Helemaal goed. Hey, doei. Dat was Henny en die won dus voor haar vriendin 400 euro's.
2: Fantastisch.
0: Nou ja, ik ben er ook helemaal blij mee.
2: Kijk, daar kan je wel een setje kleding voor kopen natuurlijk.
0: Nou, dan wel meer dan één, denk ik. En een zwembroekje en nog een bierbarbecue. Weet ik het allemaal meer. Maar goed, nou ja, nu zit de bingo erop, hè. Maar nu hebben we natuurlijk nog het 21-spel. En als het goed is, hebben we daar ook nog de spelregels van.
3: Het 21-spel. Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen.

0: worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u, tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Linda brengt de hele studio af. Maar goed, het geeft niks, Linda. Heb je een kaartje gekocht bij Netting of heb je een kaartje aan de deur gekocht? Dan bel even met de studio met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: het 21-spel.
1: Ja, daar zijn we weer met het 21-spel. Dat is altijd de leukste afronding, zeg maar, van de zondagavond zo. En als het goed is, heb ik twee bellers aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, mijn Natasja.
1: Hallo, Natasja.
2: Hallo.
1: Wat leuk dat je meedoet.
2: Dankjewel.
1: Ja, volgens mij heb je wel eens eerder meegedaan, of niet?
2: Ja, klopt.
1: Ja, hè, dat dacht ik al. Heb ik nog een beller aan de lijn? Gaat hier wat mis? Geeft niks. Hallo.
3: Hoi, ik ben Melissa.
1: Hallo, Melissa.
3: Hallo.
1: Als het goed is, heb je ook al een keer meegedaan, of niet? Al eerder?
3: Ja, zeker.
1: Ik hoor mezelf weer 3-4 keer.
3: Oh.
1: Is op zich te...
3: Is nou zo goed?

0: even horen. Ja, het is al een heel stuk beter. Ja, het wordt beter. Ja. Ja. Ja, ik vind mezelf heel prima, maar 3-4 keer wordt het toch wel wat lastiger. Ja.
1: Nee, snap ik.
0: Hé, Natasja en Melissa. Kijk, dan wordt het natuurlijk heel spannend. Want nou, degene die het hoogste punten heeft op elkaar, die mag natuurlijk beginnen. En ja. Linda, die gaat een kaart voor jullie trekken. Dus Linda, ik zou zeggen voor Natasja.
2: Voor Natasja.
0: En dat is een ruiter 6, Natasja.
3: Ja.
0: Ja, en dan krijgt Melissa een ruiter 7. Nou, dan mag Melissa beginnen.
3: Oh.
0: Hey, Melissa, dan moet er nog een kaart bij, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, en dat is een ruiter 4. En ik denk dat jij radio nog steeds iets te hard hebt.
2: Een ruiter heer, hè?
0: Ja, ruiter heer. Dat is 3 punten. Dat is 10 punten. Zo.
3: Oké. Okay.
0: Dan mag er nog eentje bij. En dat is een schoppen. 5. En dat maakt dan 15 punten.
3: Maar nog één.
0: En dan nog eentje. Oh nee. Oeh, dat is een ruiter 10. En dan heb je 25. Oeh, dat is wel heel... Auw, pijn. Auw, sorry.
3: Ja, oh, dus dat geeft niet.
0: Nee, ja. Nou ja, dan ben je, zoals ze zeggen in deze termen, af, hè. Klinkt heel akelig eigenlijk. Ja. Hey, Natasja, dan gaan we verder met jou.
3: Ja.
0: En dat is een 6. En dan heb je een harte 9. En dat maakt 15.
3: Ja.
0: Gaan we er nog eentje doen. Oh, ja. Nee. Dit is ook een schoppen 10. En dat maakt 25.
2: Oh. Ik heb niet geschud, hoor. Wil ik er even bij zeggen nog?
0: Ja, dat heb ik gedaan. Allebei 25. Dus allebei geen prijs, helaas.
3: Helaas.
0: Nou ja, wel heel leuk dat jullie meededen. En nou ja, dit is dan ook soms hoe het loopt, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou, helemaal goed. Hey, ik wens jullie allebei een fijne avond en wellicht tot een volgende keer. En ze zijn allebei weg. Ja, dat kan ook gebeuren af en toe. Het leukste afsluiting van de zondagavond.
2: Ja, ik ben er helemaal beduust van gewoon.
0: Ik ook, maar ik vond het leuk dat je er was.
2: Ja.
0: Want je leest natuurlijk normaal altijd het nieuws en allerlei andere dingen.
2: Ik doe hele andere dingen, ja.
0: En dan zit je zomaar ineens hier met de balletjes.
2: Ja.
0: Dat is een hele nieuwe beleving.
2: Dit is een hele nieuwe belevenis met de balletjes, ja.
0: Maar goed, dit is je gelukt, hè?
2: Zeker.
0: Aan de telefonie zat Gina en Tinja. Die wil ik natuurlijk van harte danken, zeg maar, voor hun inzet. Dan hadden we Jan, die ons weer helemaal ondersteunen met al zijn knopjes en dingetjes. En dan naast mij inderdaad Linda, dankjewel.
2: Ja, heel graag gedaan. En naast mij Alberta, hè?
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Nou, dank je. En wellicht misschien tot volgende week. En zo niet, dan tot de volgende keer. En voor nu, bye bye, bye bye, doei doei.

0: beste uit je radio.
1: Radio Westerwolde.
0: Barbecue. Relaxto. Koel drankje. En natuurlijk je radio. Westerwolde.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentrée zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

gaand is, dan ga ik erop af en knip een foto als ik op zijn hoogst is. Dan vroeg ik aan die verrest uit, of ken ik hem ook maar af, of wie er in dit gat wel eens wat loos is. En als de rood vergodert,

En het weekend nog voetbal uit, dat is jouw vaste prik. Ze ben al doodblij als de rooi van krant is. Met anderhalve mannenkaart en Peer de Kop ben ik. De informeking rust wel oude stand is. Ik ben een echte cowboy van een onderlander krant. Ik stoi voor aan bij nijbouw op in bouwval. Mijn leutje dubs en ijsjes, ben mooist toe tweede hand. Dat hij al begreep.

0: NTV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in